Het zijn ook net als heel net wil precies hem dat zeil net maas. Zit er ook weer van dan te versmaak. Ja, ja, ja, we gaan maken. Ik zie haar misschien nog zien na jouw dag. Ben je kan maken van dan te versmaak. Ja, als er ook op het bosje. Zit dan als je hier bezet. Je hebt iets gezien aan in de koek. Je bent ook van dan te versmaak. Ja, ik weet het nog eens. Ja, het heb je pas een kast.